Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

Het is precies 6 minuten voor 7 uur. 1 seconde, ik hoor een vervelende piep in mijn oor.

0: Even kijken, zo gaat hij volgens mij veel beter. Ja, nou, dat krijg je soms met de techniek. Een vervelende ruis, vervelende kraak in mijn oor. Inmiddels helemaal opgelost. Nou, dan gaan we gewoon lekker opnieuw beginnen. Het was toen 7 minuten voor 7. Dus eigenlijk was ik iets minder laat dan werkelijk. Het is nu 7:05. En we mogen weer, de microfoon staat wagenwijd open. En ik haast me om te zeggen, helemaal dan ook, een hele goede avond. Mijn naam is Robert, dat is het nog steeds. En uiteraard tot aan de klok van 9:00 vanavond zit ik hier wederom in de studio. Om samen met jou een gezellige, een leuke, een leerrijke, een interessante, een vrolijke, een energieke. Ik kan zo nog heel lang doorgaan. Lang verhaal kort, we gaan er samen een top uitzending van maken. Ik doe dat nooit alleen. Ik heb jou als trouwe luisteraar daar uiteraard voor nodig. Dus ik ben ontzettend blij dat je afgestemd bent en het zeker ook blijft. Lim FM 91.7, laten we lekker losgaan. Laten we lekker knallen. Ik heb vanavond geen topic meegenomen. Wat ik wel heb meegenomen is een live gesprek, een live interview. Dat gaan we niet alleen via de ether doen. We gaan hem ook meteen live via Facebook uitzenden. En uiteraard later daarna, dan komt hij op YouTube te staan. Waar gaat het over? Met wie zit ik dan in de studio vanaf de klok van 8:00 om en bij? Iets rond 8:00, zeg ik er voor alle voorzichtigheid bij. Zit ik met niemand anders dan Rodney Deekman in de studio. Winnaar van Suripop 2026. Het nummer Consensie. Geschreven, zelf gezongen. Als winnaar uit de bus gekomen. Ook nog eens keer gewonnen. De beste videoclip. De beste performance. Het is een hele mond vol. En met Rodney gaan we rond de klok van 8:00 lekker in gesprek. Wat moet ik je nog meer erbij vertellen? Ik denk dat je de boodschap al lang en breed hebt begrepen. Zorg ervoor dat je op dat moment zeker afgestemd bent. Je bent het nu al, dus blijf het ook vooral lekker. Voor de rest, dus ja, daarom even geen topic. Rond de klok van 8:00 gaan we starten. En gaan we gewoon een lekker open, luchtig, maar zeker een boeiend gesprek meevoeren. Introductie lang genoeg, denk ik. Laten we meteen de energie gaan opwekken, de muziek erbij gaan pakken. En dan spreken we elkaar straks weer. Coach Arewaka.
1: This one is special. You know what it is. Follow me.

En automatisch, wanny of no wanny, maar automatisch brengt dit nummer je... Ja, het is ook een nummer rondom de Wandelmars, de AVD. En kan je niet. Als je dit nummer hoort, automatisch beland je in die vibe. En we hebben hier de opmerking vaker tegen elkaar gemaakt. Misschien moeten we heel gauw gaan nadenken om als Lim FM mee te doen aan de AVD. Het zou een mooie fatu zijn. Zeker weten. Goed, dan staan we in ieder geval niet in het veld. Maar lopen gewoon lekker mee. Nou, ik loop vooraan. Goed, het is 10 minuten voor 7:30. Mocht het zijn dat je op de een of andere rare manier de introductie gemist hebt, dat kan een keertje gebeuren. Om 8:00 gaan we live. Om 8:00 heb ik een gast in de studio. Ik krijg hier op bezoek niemand anders dan de winnaar van Suripop 2026. Rodney Deekman, die sluit aan om rond de klok van 8:00. En we gaan ook meteen live dan via Facebook. En na het gesprek komt hij ook te staan op YouTube. Dus zou het je op de een of andere extreme manier niet lukken om het live te volgen? Nou, dan heb je de optie om hem later te bekijken. Zorg ervoor dat je er om 8:00 bij bent. Ik heb er onwijs veel zin in. Ik zal hem interessante vragen stellen. Ik wil zoveel weten, ik wil zoveel vragen. Ik zit met zoveel nieuwsgierigheid. Dus het wordt een leuke. Rond de klok van 8:00 gaan we dan van start. Tot aan die tijd, weet je, Arewaka, Bosdimpoku hier op Lim FM 91.7 uiteraard. Kogwe!

0: Onbetaalbaar goyong.
1: Dus mijn arga pokoe. En op een gegeven moment ga ik gewoon helemaal stuk hier met mezelf. En ik ga even die inside joke geven. Ga je vertellen waarom ik net gewoon helemaal plat lag. Met mezelf. In Miwang en Love Jaina Studio. Maar check dan. Dus ik luister naar die pokoe van Psycho. Psycho is in grap van Sandai Long Guangeng. No me denk je wat mat is me. Net nog. Ik lach je niet uit, ik lach je toe. Ik weet niet als je luistert, maar ik zit net even te scrollen op Facebook en een mattie van me die dropt een post. En in die post staat, je hebt tot 6 uur de tijd om die gasbom die je hebt gestolen terug te brengen. En ik luister naar het lied van Psycho Grappa Sandai Long Guangeng. En ik moest even aan hem denken. Ik denk, ai mi jeetje jongen, het is bijna 7:30. Dus die 6 uur is voorbij. Misschien moet ik hem even een appje sturen om te vragen als het gelukt is. In ieder geval, tegen grapmas aan de longhanging. Hou het alsjeblieft in je eigen huis. Dat is de bedoeling en niets anders.
2: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, boom, boom, damn. Take the madness.

Nee, ik had niet helemaal door dat die pokoe al afgelopen was. Energie zit er lekker in. Het is, we kruipen richting 7:30. En we hebben dan nog een half uurtje op de klok zitten. En dan gaan we eindelijk live met Rodney in de studio. Dus nog een klein half uurtje ertussenin. En ondertussen, in de tussentijd gaan we gewoon lekker die energie nog meer en nog meer activeren. Komt-ie.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

even een gezonde mix, gezonde balans creëren tussen toen en nu. Net lekkere leetjes gehoord van Shensia. En nu duiken we gewoon weer even iets verder terug in de tijd.

Ik denk dat we voor deze tune ergens terug moesten naar, wat is het, 90ers ergens, jaren 90 something. Nou, iets meer naar voren nu.

Engano.

Het is inmiddels 4 minuten over de klok van 8 uur heen getild. Ik heb aangekondigd rond de klok van 8 uur. En daarom, Mitak, ik ga het veilig spelen. Nou, kan je wel vertellen, Rodney die is hier, die zit er al. Ruim en dan ook ruim op tijd. Nou, verklapt een beetje. Hij heeft er net zoveel zin in als ik. Dus blijf er lekker afgestemd. We gaan zo los. Hier en daar nog wat technische kneepjes in orde krijgen. En dan bossen we hem gelijk live hier in de ether. Uiteraard Lim FM 91.7. En tegelijkertijd trekken we hem ook live op Facebook. Nou, een extra reden om erbij te zijn. Doe je best, maar missen, dat ga je niet doen.

0: We mogen, we kunnen, alles hebben we inmiddels in place. Soms moet je heel snel schakelen, dat niet. Ja, maar ben je niet onbekend mee, toch?
1: Nou, helemaal niet. En ja, we hadden het net nog over Borger. Hè? Borger zou zeggen, de show must go on.
0: Zeker, zo is dat. Rodney, eigenlijk ja, een beetje voorin waren we net aan het babbelen. En ik heb je de vraag gesteld van, ben je niet inmiddels al bij tig mediahuizen geweest? Verveelt het niet? Heb je niet zoiets van, Migado, moet ik nu hier gaan zitten? Eerlijk.
1: Eerlijk? Nee, het verveelt toch niet. De reden waarom, je zit iedere keer met iemand anders. Je zit in een ander mediahuis. Mm-hmm. Er komen toch wel wat andere vragen. Sommige zijn natuurlijk wel een beetje gelijk, maar daar kom je niet onderuit. Dus misschien baal ik daar een beetje van. Dat ik soms dezelfde vragen krijg. Maar het is wel altijd fijn. En de bedoel, ik zei je ook, ik vind het een beetje een public service. Je doet mee aan het grootste muziekfestival van Suriname. Dus precies. Als je het wint, dan denk ik wel dat mensen je willen spreken. Dus
0: ja.
1: Nou, Abakapiesving.
0: Ja, hoort erbij toch? Kom hoort je niet onderuit. En je gaat er zeker niet onderuit komen om hier niet te zijn. Dus ben je hier.
1: Ja.
0: Dus alvast onwijs bedankt voor je tijd natuurlijk. Superleuk dat je aanschuift vanavond. En eigenlijk had ik je stiekem moeten vragen. Welke vraag heb je allemaal al gehoord? zodat ik die niet nog een keer ga stellen.
1: Ja.
0: Maar goed, ik ga proberen om het zo goed als mogelijk anders te doen dan anderen. Ik wil ook niet meteen induiken van heren. Hoe voelt het nou om te winnen? Daar gaan we straks allemaal over praten. Maar misschien moeten we het eerst gewoon gaan hebben over Rodney Deekman.
1: Mm.
0: Toch? En dan vraag ik me af, Rodney, wie is Rodney Deekman? Vertel me alsjeblieft niet hoe je heet, want dat weet ik al. Vertel me even precies wie je bent op het moment dat er geen camera voor je neus staat. Mm. Geen microfoon en er is ook geen podium. Mm. Wie ben je dan?
1: Ja. Kijk, jij maakt het interessant.
0: Oké, dan. Let's go.
1: Het is in één keer anders. En ik vind dat mooi, want ik heb daar eigenlijk niet zo goed over nagedacht. Iedere keer als mensen de naam Rodney Deekman horen, denken ze direct aan de podiumkunsten, aan radio, aan tv, aan acting.
0: Ja.
1: Noem het maar op, met wat ik allemaal mee bezig ben. En dat amplified wordt op het witte doek of op het grote podium.
0: Ja.
1: But who am I when the cameras are not rolling en het podium niet daar is? Ja, ik ben eigenlijk gewoon een simpele man.
0: Mm-hmm.
1: That really enjoys alone time en een biertje.
0: Oké.
1: Zo zou ik mezelf het best willen omschrijven. En als het nog even mogelijk is, please take me into the interior, tussen de bomen. Liefst waar er geen bereik is. Okay. I would thrive. Daar zou ik toch heel
0: is dat ook wat je een beetje bedoelt met simpel? Rodney is iemand die blij wordt van de simpele dingen in het leven.
1: Yes, I swear. Ik ben een keer naar Kumalu geweest met familie. En daar hadden we bij specifieke bomen hadden we internet. Hadden we bereik. Kijk. Als het nou Digicel of een telesuur was toen. En ik kon gewoon die kleine dingen, dat de bedden waren vol. Ik dacht, waar maken jullie het druk om? Ja, waar ga je dan slapen? Ik zei, Taiwan Amaka, ja, reuno na maningre.
0: Simpel.
1: Taiwan Amaka, ik hoorde in het water van Tapawatra zo eroverheen komen. De bosgeluiden, maanlicht, want er was niet zoveel electricity zoals we dat in de stad kennen. En ik dacht, ik hoef nooit meer terug naar Paramaribo, Kosukusang.
0: Ja,
1: man, die mensen leven daar zo vrij en zo mooi. En de natuur, daar halen ze natuurlijk alles uit. Ik was vergeten jullie me alsjeblieft, man.
0: Ja, ik zit goed hier.
1: vergeet me gewoon hier.
0: Ja.
1: Ik dan echt, als ik hem zou moeten omschrijven. Denk ik dat ik echt gewoon de simplest things more, very amazing vind.
0: Mooi. Ja, nou, ik vind het mooi hoe je dat omschrijft. Is het, maar toch betrapte ik erop dat je er wel even over moest nadenken. Van oké, wacht even. Is het betekent dat signaaltje dat ik zag dat het soms misschien ook wel een beetje moeilijk is om die twee mensen te scheiden van elkaar? Van de Rodney, de showman en de Rodney, de simpele guy die houdt van de natuur, houdt van zijn biertje. Ook echt lekker is een element is wanneer hij alleen zit. Is het Is het moeilijk om die twee uit elkaar te halen? Gaat het niet per ongeluk mengen in elkaar soms?
1: Nee. Ik kan het heel goed gescheiden houden.
0: Ja?
1: Ja, ik kan het heel goed gescheiden houden. If I need that break, I know when to take it. Je moet natuurlijk wel die pet opzetten van Rodney de performer en de bekende man, weet je wel, die iedereen kent van whatever they know me from.
0: Yeah.
1: Dan ja, ga je daar wel even into de socialite mode. Van, oh ja, hallo, hoe gaat het en die zie je en dat die en bla bla bla. En als ik er soms dan gewoon niet voor voel, dan voel ik er niet voor. En dan kies je er dan ook gewoon voor. En gewoon lekker thuis.
0: Precies.
1: Biertje. Daarom haal ik ook gewoon Trace.
0: Trace ook nog.
1: Ik heb dat gewoon lekker thuis.
0: Ja. Biertje.
1: Als het nou een drank is of eten of bla bla bla. Ik wil dat altijd in het groot opkopen. Dat als ik zeg van, hey, deze 4 dagen hoef ik er niet uit. En wil ik er niet uit. Laat me maar lekker met rust, dan kan ik dat ook gewoon.
0: Ah. Kijk, nee, mooi man. Er komt niks bij van, toch een beetje vervelend misschien wanneer die sociale batterij leeg is. Heb jij niet het gevoel van, ik moet toch?
1: Daar
0: heb je geen last van.
1: Dan kan ik mezelf gewoon lekker afzonderen. Ik heb gelukkig heb ik een baan nu waarbij ik 2 keer in de week on-field moet zijn. Mm-hmm. De rest kan ik een beetje hybrid werken, dus dat vind ik ook wel fijn.
0: Ja.
1: Dus ja, ik kan gewoon even zelf bepalen van, we kunnen nu wel het interviewtje doen. Of ik heb nu 5 interviewtjes achter elkaar gedaan, ik neem 2 dagen rust.
0: Ja.
1: To recharge. Kijk. En dan kan ik weer de wereld aan.
0: Lekker is dat. Rodney, je komt niet alleen zo over, maar je straalt het ook uit. Het bruist om je heen. Echt een bepaalde zelfverzekerheid die hangt om je heen.
1: Oh.
0: Is er, ja, vind ik wel.
1: Okay.
0: Is er, zou jij zeggen van, iemand die van buiten naar me kijkt en die ziet een bepaalde aura. Zijn er soms verkeerde inschattingen die mensen misschien van je maken? Dus mensen denken, Rodney is zo en zo en zo. En jij denkt van, no boy, je moest eens weten, maar
1: kijk. Ik denk dat mensen het moment ze je zien al een idee of een beeld hebben. Ze schetsen iets in hun hoofd van Amanja zo of Amanja zo.
0: Uh-huh.
1: En soms hebben ze wel het lef. Zeker op social media tegenwoordig. Lekkere fake accountje maken en
0: gaan
1: spuwen. Is dat toch?
0: Ja.
1: En dan durven ze het ook, dan ook gewoon tegen me te zeggen. Hey, mijn legi, dan denk je, een arrogant soort Libisch. Maar ik ben magier, maar noem is door. Ja,
0: totaal iets anders.
1: Weet je wel? En dan denk je, maar waar komt dat vandaan? Je loopt binnen en je kan iedereen gewoon de ogen aankijken en zeggen, hey, goedenavond. En dat kan bij sommige mensen dan inderdaad overkomen als arrogantie. Terwijl ik juist je het respect wil geven van Emishi en Miteri. Maar Amang is misschien een beetje onzeker, waardoor hij dan, ja, waarom moet je zo op me afkomen? Dan denk ik, ik wilde je gewoon, want Teri, lek libisma.
0: Precies.
1: Ja, weet je, ik wil komen en ik wil je, dat je gezien hebt dat ik heb gezien. En ja, dat ook gewoon gunnen.
0: Ja.
1: En dat wordt soms dan een misinterpret als ze zijn, zo arrogant kom je binnen. Of, you abba presi. En dan denk ik, no man.
0: Doet het iets met je als je dat misschien ergens om je heen dan hoort? Dat iemand er zo over denkt?
1: Niet meer.
0: Niet meer?
1: Nee, niet meer. Ik heb er, ik denk, een paar jaar terug toch nog mee gestruggeld. Ik denk in COVID-tijd was het ook een beetje een periode waarbij ik niet zo goed zat qua depressie.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor veel dingen die naar me toe werden gesmeten, ik toch wel heb ervaren als een song. Why?
0: I'm just
1: trying here, man. Dus toen heeft het wel wat met me gedaan. En nu kan ik het echt gewoon lekker van me afketsen.
0: Precies.
1: Dat is wat je vindt. Ook goed.
0: Ja, ik kan wel echt waarderen dat je er ook gewoon eerlijk over bent. Van, ooit was het anders.
1: Ja.
0: En ooit voelde ik het wel, toch? Want, je kan het ook kunnen zeggen van, nee hoor, heeft me niks gedaan.
1: Nee,
0: maar van binnen, je voelt je niet te groot om te zeggen van, ik voel ook.
1: Ai man, het heeft geraakt. En na bepaalde tijden in mijn leven, En dan op den duur denk je van, maar als iedere keer, als er iets op je wordt geketst waarvan je denkt van, dit is niet hoe ik in elkaar zit. Waarom wil je het accepteren als ze zijn waar? Hey, lekker afketsen. En ik voel ook niet meer de urge om het uit te willen leggen. Als dat is wat je vindt, ook goed.
0: Oké, prima.
1: Ik ken mezelf, weet je. Ik weet hoe ik in elkaar zit.
0: Ja.
1: Bepaalde dingen vind ik niet meer worth uit te leggen. Ik hoef je niet het tegendeel te bewijzen. Want jij hebt jouw oordeel. Ik weet wat waar is.
0: Jij weet hoe het echt zit. Ja, precies. Ja. Nou, dan kan ik er toch niet, niet zomaar overheen stappen. Want weet je, daarom zeg je, kan heel veel dingen voorbereiden. Maar uiteindelijk gooi ik het in de prullenton. Want nu lopen we.
1: Ja.
0: Dus ik wil er niet zomaar overheen stappen, toch? Je hebt het woord depressie gebruikt. Je hebt eigenlijk uitgelegd dat je gegroeid bent. Want dat is wat ik eruit haal. Dat is wat ik hoor. En je kan er nu makkelijker eroverheen stappen. Het is bijna wil ik zeggen een donkere wolk. Maar dat gaat dan weer zo zwaar, zo hibby klinken. Maar dus eigenlijk wil ik gewoon het plat zeggen. Het is strontvervelend dat we hier in Suriname bijna kun je zeggen te veel rekening houden met elkaar. We maken ons veel te druk van wat vindt iemand van me? Hoe denkt iemand over me? Als je nou aan die ene persoon die nu luistert en denkt, jongen, I wish. Wat moet diegene doen? Wat moet diegene voelen, ervaren? Om het eigenlijk, zoals hoe jij het nu benadert, ook op die manier in te kunnen zetten.
1: Ik denk dat belangrijk is dat je eerst weet wie je bent. Zelf bent. Mm-hmm. Toch? Want if you strive digge, jij staat niet stabiel. Op het moment iemand naar je smijt, ja, als het een zware steen is en je staat op één dunne balk, ik kan als balans. En dan kan je uit je balans vallen. Terwijl als je weet wat is stort agron, het is beton. Gooi maar wat je wil. Ik kan het vangen en gewoon stabiel in mijn schoenen blijven staan. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je voor jezelf nagaat. Sumanami, wat zijn mijn kernwaarden? Hoe sta ik in het leven? En wat zijn mijn minpunten? Want soms willen we alleen maar groot praten over onszelf. Maar
0: eerlijk zijn. Ja, precies.
1: Die volledig eerlijk zijn met jezelf. En ik denk dat als je dan weet wat al die waarden zijn en hoe je in elkaar zit en waar je van kan gaan wankelen. Mm-hmm. En dat ook gewoon accepteert voor jezelf als ze zijn, hey, dit is mijn werkelijkheid. Ik kom er niet onderuit. Dit is not me.
0: Yeah.
1: Is dat weer? Yeah. Dan denk ik dat je nou de grootste stap hebt gezet richting makkelijker af kunnen ketsen van,
0: kijk,
1: dat slaat nergens op. Of,
0: precies.
1: Ik kan dit aan.
0: Ja, inderdaad. Dus eigenlijk gewoon content zijn met jezelf. Maar ook gewoon heel goed weten wie je bent. Dat maakt accepteren van jezelf makkelijker. En inderdaad, sorry, ik sluit me daar volledig bij aan. Als je jezelf niet accepteert, Migado, wie is dan iemand anders om het wel voor je te doen? Dan houd ik het gewoon op. Helemaal. Nee, ik vind dit soort dingen belangrijk. Ik denk toch, weet je, vaak wordt er een beetje roze wolkachtig over gesproken. Waarbij mensen een heleboel dingen gaan romantiseren. Mm. Maar er zijn ook soms lelijke momenten of momenten die niet zo mooi zijn, donker, pijn doen. Mm-hmm. En die moet je niet gaan behandelen alsof ze niet bestaan.
1: Staan, vind precies ik. Dat.
0: Ja.
1: Want als je kan nog net die ene persoon hebben, hè, die tegen je zegt, daarom houdt niemand van je. Of something like that. En je struggelt al daarmee, waarbij je het gevoel hebt van, boy, ik vecht met acceptatie van die buitenwereld. Precies. En iemand smijt naar je, daarom houdt niemand van je. Boy,
0: weet je wat dat met valt je om. Doet? Ja, want ik ben wankelbaar. Door je eigen twijfels van, maar mijn gunst, wat is dit? Wat voel ik? Wat gebeurt er eigenlijk? Ja.
1: Vang het
0: hele
1: nog?
0: Precies.
1: Jofadong.
0: En je moet het eerst zelf doen voordat je het gaat verwachten daarbuiten.
1: True.
0: Ja, nee, true. Prachtig, true. Man.
1: Ja, man.
0: Ik wilde bewust niet meteen gaan springen in het Suripop verhaal, maar toch echt eerst weten, wie is Rodney? Wat drijft je? Waar is muziek bij jou begonnen? En dat heb je al heel snel gehoord waarschijnlijk. Maar wanneer had je door van, hey, muziek, ik ga er meer mee doen dan alleen naar luisteren?
1: Oef. Ik denk mijn hele leven. Ik denk dat, mijn moeder vertelde altijd verhalen dat een matties van mijn vader zei van, hey, breng een charapje maar fikono, me kan maar zing, ham toke chayla, nanga, weet ik het veel. Want ik was altijd, ik hield van performen en zingen en muziek was altijd wel mijn ding.
0: Yeah.
1: Maar ik denk het een moment waarbij ik door had van, ik wil iets doen en dan ook met Suripop is toen ik door mijn ouders mee werd genomen naar mijn allereerste Suripop show. Ik was amper 9-10 jaar. Volgens mij hadden ze gewoon geen oppas worden. Ze dachten, hey, wij gaan naar Suripop en uno misa Suripop, die is jongeman, kom hier, jongen, we gaan je meenemen. En dan kom je daar te staan in een bomvolnis en je denkt van, wow, wat gebeurt om me heen? Het live orkest en die Henk van Vliet op het podium, uh-huh, die weet te projecteren met zijn stem. Wie is allemaal naar Mike, hè? Ah, precies. Je weet toch?
0: Ja.
1: Dus ik denk van, wow, wat gebeurt er om me heen? En ik maar vragen blijven stellen. En ik zeg, hoe gebeurt dat? Van waar komen die mensen die op het podium staan?
0: Yeah.
1: En ik denk dat dat mijn eerste kennismaking was met, hier moet ik iets mee doen. Okay. Vanuit mezelf.
0: Zaten je ouders zelf ook in de muziek scene?
1: Nee,
0: totaal niks mee.
1: Nee. Okay. Als ik denk als ze beide zouden zingen, dat we de paraplu's moeten opgooien.
0: Oké. Nee, dus daar heb je het niet van.
1: Nee, ze hebben geen van beide hebben iets met muziek, maar uiteraard mijn oma wel, mijn moeders moeder, mm-hmm, die heeft aan de Evergreen Song Festivals meegedaan, Rinja Inkt, zo nu in Nederland.
0: Uh-huh.
1: Zij was ook gewoon een comedian en presentator. Oh, ze deed, ik weet niet hoeveel van jullie dat weten, Srana Odo van Radio 10.
0: Ja.
1: Zij is daar de pionier van. Toen Radio 10 met Srana Odo startte.
0: Heb je daar een hele goede connectie mee? Want het lijkt zo overgewaaid wat je allemaal nu zegt.
1: Heeft wel een generatie overgeslagen.
0: Ja, maar dat is soms niet zo gek.
1: Naar mij toe, ai.
0: Ja,
1: we hebben het er nog vaker over gehad. Van, bent net je oma.
0: Precies. Nice,
1: bedoel,
0: man.
1: Werner Senior, die natuurlijk een paar jaar, ik denk 13 jaar nu inmiddels al, heeft samen met haar gewerkt. En toen ging ik ook bij Radio 10 werken. Ik werk met Werner Jr.
0: Precies.
1: In hetzelfde bedrijf. Dus dat was ook een beetje een full circle.
0: Nee, ik zou net zeggen, het is gewoon een volledige cyclus.
1: Was wel mooi. Ja. Was wel mooi toen we daar zo even terug naar keken.
0: Nice, man. Mm. Weet je nog wie er heeft gewonnen die avond?
1: In 2000... wat was het? Het was 2000... 98?
0: Okay.
1: Of 2000?
0: Uh-huh.
1: Ja, zo lang ga ik al naar Suriname. ik denk dat het moet zijn geweest die DET. Of Ifu Jimeno Bente. Eén van die twee. Moet dat zijn geweest? Ja.
0: Okay. Ja. Het is een tijdje terug.
1: Het is een tijdje terug.
0: Ja.
1: Oh, dikke 26, 28 jaar.
0: Jeetje, man. Hey, en weet je, ik hoor je zeggen het idee eten. En dan probeer ik een beetje in mijn hoofd op te rafelen. Een beetje een stukje Suripop geschiedenis. Ergens begonnen in de jaren 80.
1: 82.
0: Thalia volgens mij nog was de eerste. Was nog niet in NIS.
1: Mm-hmm.
0: Daaruit voortgevloeid, als ik namen noem als een Wim Bakker, een Siegfried Gerling, een Erik Revos.
1: Legends.
0: Henk MacDonald.
1: Ja.
0: En dat zijn echt allemaal legends die onlosmakelijk met Suripop verbonden. Die hebben echt... Niet een stempel, maar ik zou zeggen een vingerprint, een vingerdruk.
1: Bijna een hele hand zo.
0: Een hele hand achtergelaten. En daartussen staat nu ineens die Rodney Deekman.
1: Ja.
0: Ja, ik wil er nog niet helemaal op ingaan, maar kun je dat gevoel toch een beetje omschrijven? Om nu genoemd te worden in dat rijtje?
1: Ja, it's surreal. Want ik ben, zoals ik het zei, vanaf mijn 10e meegenomen naar Suripop. En om nu, zeg maar, onderdeel uit te mogen maken van die geschiedenis is... Yeah. It's very surreal. It feels bijna unreal.
0: Uh-huh.
1: Maar tegelijkertijd ook erg trots en soort van happy. Maar ook... Ja, ik zoek naar het woord. Er zijn niet veel mensen die me stil krijgen, maar je hebt daar wel. Maar ik, it's very big for me as well. En dan kwam ik ook nog tot de ontdekking met de vocalisten. Want ik bedoel een Paul Amerali en een Rudolf Heidanus.
0: Ja.
1: Dat zijn ook mensen die basically onlosmakelijk gekoppeld zijn aan Suripop.
0: Helemaal.
1: En die hebben dus twee keer een winnende compositie naar voren mogen brengen. En ik mag dat lijstje nu ook aanvullen. Want ik heb in 2014 met Dominique Ravenberg Lobby DT mogen doen. En dan nu met mijn eigen nummer.
0: Ja.
1: Ja, dus ja, er is
0: je zit dat in dat rijtje. Facts.
1: Ik draai of keer, hè?
0: Ja, absoluut. Rijtje. Ja, ja, helemaal.
1: But it's very surreal. And I feel very blessed and honored dat ik dat in die rijtjes genoemd mag worden.
0: Ja. Nice man. Want ik denk dan een beetje hardop na, toch? Bijvoorbeeld een nummer Wina Wang.
1: Mm.
0: Toch? Stamt af uit way, way, way back. Maar het is een nummer dat gewoon nog super actueel is.
1: Yep.
0: We zijn 10 jaren verder en wordt grijs gedraaid nog steeds. Men heeft het er altijd nog over. Heb jij ooit erbij stilgestaan van hey, dit kan ook gewoon bij met mijn nummer het geval zijn? Ja, daar ooit zo over nagedacht? Nee, nee.
1: Maar dan moeten we een paar jaar down the line zijn, toch? Mm-hmm. Om mensen op die manier dat ze op die manier daarover gaan denken. No. We gaan het zien.
0: Ja,
1: we gaan het zien. Maar ik vind het mooi dat je Wina Wang aanhaalt. Want voor deze Suripop was er bijvoorbeeld ook nogal wat kritiek. En nummers dit, nummers dat, hihaha.
0: Uh-huh.
1: En toen herinnerde ik het verhaal van Henk van Vliet. Die op de uitvaart van Kenneth Arias, want die is dus eerder dit jaar ons ook komen te ontvallen.
0: Klopt.
1: Zei die op de uitvaart, als Manobelo Bapoku, toen het nummer was gereleased.
0: Noem ik grap.
1: No, dat nummer. Niemand hield van het nummer werd niet gedraaid door radio DJ's. De omroepers hebben hem niet opgepakt. Helemaal niet. Kenneth Arias die komt laat op het podium. Vergeet dat er Suripop is. Hij komt laat. Ze gaan hem halen. Ze gaan hem halen. Ze brengen hem naar Nis.
0: Ja.
1: Hij treedt als laatst op terwijl hij nummer 3 was of weet ik het veel. Hij treedt als laatst op.
0: Ja.
1: Win dat hele ding. En vandaag de dag is Wina Wang bijna een nationaal volkslied.
0: Ja. Echt, hè?
1: Ja, snap je hoe dingen kunnen lopen soms? You get what I mean? En dat is wat ik nou eigenlijk probeer te zeggen. Het is Suripop, Wina Wang, al die nummers en deze artiesten zijn van ons. Het is onze culture. Het is onze kunst en cultuur. Ik denk dat je, wherever you go in the world, en als Surinamers zijn en je draait Wina Wang, gaat iedereen volgens mij recht op aan en hard meezingen.
0: Het is meteen. Er gebeurt meteen iets.
1: En that's wat we moeten koesteren. En dat is waar we waardering voor moeten hebben. Dat het van ons is. En dat we dat wat wij ervaren met de nummers en de kunst en cultuur in Suriname, kan niemand anders ervaren op de wereld. Want is van ons.
0: Exact.
1: So, by all means, en mooi dat je Wina Wang zo random noemde, maar by all means hoop ik dat ook ooit eens, en when people talk about mental health in 2030, in 2035, somewhere down the line, dat mensen ook terugkijken naar conscientie en zoiets hebben van, oh ja, damn, Rodney had dit neergezet.
0: Precies, toch?
1: In 2006. Ja, ik hoop het.
0: Gekke en wilde gedachten gewoon, dat je denkt van, ja, je zegt 2030, maar volgens mij mag je echt wel verder. Ja hoor. Ja, absoluut. Nou ja, je zegt iets, ik kan er dan wederom niet omheen. En dan wil ik het even kijken, hoe ga ik dit brengen? Ik ga hem in een stelling soort van droppen. Het is niet mijn stelling, absoluut niet. En je hebt het ook niet gemist, weet ik zeker. Suripop 2026.
1: Aha.
0: De nummers van vroeger, die waren beter. Suripop 2026, als je daarna luistert, misschien word je wel een tikkeltje depressief. Dat zijn twee dingen die ik een beetje om me heen heb gehoord. Ik weet niet als jij het ook hebt gehoord en zo niet, oké, dat kan. Maar ik drop hem nu voor je. Wat doe je ermee als je zoiets hoort?
1: Kan. als dat een word is on the street, ja, komen we er niet onderuit, toch? Dan om dat aan te horen aan ja. te nemen.
0: Nou, aannemen zou ik niet doen, maar aanhoren, okay.
1: Aanhoren, ja, toch?
0: Ja.
1: Maar misschien ook aannemen, misschien kunnen we er wat mee, toch? Maar bij mij gaat het erom, where is the constructive part of it?
0: Mm-hmm.
1: Als je inderdaad vindt van, misschien een tikkeltje depressief, misschien een tikkeltje slaap, misschien een tikkeltje niet zo mooi, I don't know.
0: Uh-huh.
1: En, waar is jouw bijdrage dan alleen maar dat stukje kritiek bonken op een socials of een, waar je hem ook maar hebt gelezen of gehoord?
0: Mm-hmm.
1: In my opinion, als het een tikkeltje depressief of een tikkeltje saai klinkt, is dat misschien ook de sfeer van het land? Net zoals het?
0: Kan zomaar. Ja.
1: Misschien ben jij depressief en je ziet alles om je heen.
0: Ja.
1: Als depressief. You get what I mean? So, and, I would love to have those discussions. I would love to sit and laten we brainstormen over hoe we dingen beter of anders kunnen doen. Maar aan één regel hebben we niet zoveel.
0: Nee, ja. eens. Ja. En ik denk dat het ook veel te simpel is om er zo over te denken.
1: Ja.
0: Weet je, ik wil niemand tegen zijn scheenbeen gaan trappen nu op dit moment. Maar ja, ik zal wel even naar binnen kijken. Want misschien denk je veel te simpel. Ja. Ik bedoel, ja. Ik vind er heel veel van.
1: Ja.
0: Maar ja, ik denk dat het een beetje onzin is. Laat me het netjes uitdrukken.
1: Oké. Okay.
0: Beetje onzin.
1: En dan
0: vind ik. Nee. Vind ik wel. Ik bedoel, sommige dingen, sommige onderwerpen, die raken nou gewoon eenmaal. Mm-hmm. En het raakt iedereen op een eigen manier. Mm-hmm. En daarom sluit ik aan bij wat je zegt. Van als jij dat meteen begint te voelen, dan is er misschien meer aan de hand. Ja, toch?
1: Ja.
0: En ergens denk ik van, laat me dan het verlengstukje daarvan meteen pakken. Eenmaal we bezig zijn met kritiek dat er gebonkt werd.
1: Mm-hmm.
0: Er is ook kritiek gebonkt over het stuk dat de regel is aangepast. Degene die het nummer nu componeert, die mag hem ook zelf uitbrengen.
1: Ja.
0: Die mag hem zelf zingen.
1: Mm-hmm.
0: Daar werd ook over gezegd, maar dat kan toch niet, dat klopt toch niet. Is het een beetje dat we, laat me gewoon zeggen we, dat wij ergens stiekem een beetje moeite hebben met veranderingen?
1: Ja, ik denk dat dat mens eigen is. We hebben altijd wel moeite met verandering. Het moment jij nu iets anders zou gaan praten, kijken mensen die denken van, hey, man. Wat denkt u al van zichzelf? We gaan de dominee-straat eens gaan ze asfalteren.
0: Ja, verandering.
1: Nee, god man. Probeer. Is een positieve verandering en we blijven er maar over klagen. Hoe lang gaat het dicht zijn? Volgens mij willen ze maandag weer al open zijn, terwijl het 2 maanden zou moeten duren.
0: Uh-huh.
1: Oh. Maar ik bedoel, ze willen een positieve, zelfs voor positieve veranderingen hebben we een probleem.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat het gewoon mens eigen is dat als er iets verandert,
0: mm-hmm.
1: dat mensen direct een beetje tegengas willen gaan geven van, nou willen we niet, waarom moeten we zo moeilijk doen?
0: Precies.
1: Doen helemaal niet moeilijk. Dus met het veranderen van die regel, denk ik dat het juist een beetje open is gegooid voor singers, songwriters.
0: Mm-hmm.
1: Als ik.
0: Ja.
1: Want ik bedoel, Rasanko die heeft daar ook een gebruik van gemaakt. Steve Teunis in 1983 of 84.
0: Oh,
1: ik heb toen ook een gebruik van gemaakt.
0: Yeah.
1: Ja. Dus de regel was er al.
0: Mm-hmm.
1: En dat tussen als een songwriter dat je eigen song mocht gaan zingen.
0: Yeah.
1: Maar natuurlijk willen we altijd lopen blaffen, terwijl we niet eens ons eigen onderzoek hebben gedaan. En volgens mijn eerste 3, 4, 5 jaar houden we dat wel ten goede.
0: Uh-huh.
1: Hebben ze hem dan gewijzigd om dus een breder plateau volgens mij aan een zangers ook de ruimte te geven om te kunnen performen.
0: Kijk.
1: Ja. En nu als de organisatie vindt van, hey yo, ik denk dat het toch wel chill is als een songwriter met zijn eigen song kan gaan
0: exact.
1: Doen. Weet je?
0: Ja.
1: En volgens mij staat het al een hele tijd in de pijplijn en het is gewoon gelukkiger geweest voor mij gevallen.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dus jij zag niet zoiets van, is Rodney daarin dan een beetje anders dan anderen? Rodney ziet niet, oh jee, verandering. Rodney ziet een opportunity. Ja, heb je dat ook echt zo bekeken?
1: Ja, ik zie in alles een opportunity. Nice. Alles dat ook in dit interview, je kan een ander publiek bereiken, weet je wel.
0: Precies.
1: In alles zie ik een opportunity, een verandering. En dan is niet altijd goed, maar het punt is, wat doe je ermee?
0: Exact.
1: Iedere keer maar tegengas willen blijven geven.
0: Schiet je niet zoveel meer op.
1: Schiet je niet zoveel
0: meer op. Je hebt het maximale eruit gehaald.
1: Ja, want kijk, ik heb de Suripop, mijn nummer heb ik de Suripop hiervoor, al ingezonden. Als hij toen erdoor was, had ik niet mijn eigen liedje kunnen zingen.
0: Ah, kijk. Nee, inderdaad.
1: Nee, dan had iemand anders naar het schijn voor me. Nou, was het misschien ook een heel ander nummer geworden. Hoe nog?
0: Exact.
1: Het is niet erdoor. Ze hebben hem niet erdoor gelaten. De jury van toen, die de 12 finalisten heeft bepaald. En vorig jaar dus wel. Maar ik heb er natuurlijk heel wat gesleuteld aan de song.
0: Ja.
1: En toen was hij wel erdoor en de regel veranderde. Hey, opportunity. Dan nog koos ik ervoor om niet zelf te zingen, hoor. Maar goed.
0: Oké. Okay. Maar heb je bij deze ooit erbij stilgestaan of erover nagedacht van, misschien moet ik toch denken aan iemand anders? Aan iemand die het gaat zingen bij Consensie? Of was dat nooit een optie in je hoofd?
1: Dat iemand anders hem ging zingen? Ja, dat was mijn eerste optie.
0: Oh, juist wel?
1: Ja, dat was mijn eerste
0: optie. Okay.
1: Ik wilde hem niet zelf zingen, omdat dat zo'n persoonlijk nummer was. Ik dacht, dadelijk breek ik op het podium en dan gaan heel wat gekke dingen. Dus ik was mijn eerste optie was niet zelf.
0: Niet zelf, juist.
1: Okay.
0: Ja.
1: En toen ga je dan zitten met je arrangeur, de producer. Die dachten van, boy, Rodney, we willen wel iemand, we willen je helpen zoeken.
0: Ja.
1: Maar dan staat bijvoorbeeld Vena Smaier, die hetzelfde gevoel, die het verhaal kent. Mm-hmm. Met dezelfde emotie, die benadering. Mm-hmm. De song zou kunnen doen. Ik denk dat het beste is dat je het zelf doet.
0: Ja.
1: Ja, ik wil ook gewoon Biggie Thing zitten in Nisse, weet je wel. Mijn song wordt gezongen en mijn biertje drinken.
0: Ah. Maar wat is dan lekkerder? Want ergens kan ik me ook wel voorstellen. Ik ga er echt nu voor het eerst zo over nadenken. Mm-hmm. Ik kan me ergens ook wel voorstellen dat je zoiets hebt van, Ik heb hem geschreven of ik heb hem gevoeld. Toen heb ik hem geschreven. Ik ga je straks vragen welke volgorde jij aanhoudt. Toen ben ik hem gaan beleven. Hoe kan je dat dan eigenlijk aan iemand anders overdragen? Ik zou er een verdomme moeite mee hebben.
1: Oh nee.
0: Of is dat een gekke gedachte van mij?
1: Nou, bij mij was het easy peasy.
0: Ja,
1: gewoon omdat je al de regels kent.
0: Ja.
1: Toch?
0: Dus,
1: van die er jaren zo zijn. Dus ik heb, toen ik begon met schrijven, wist ik al van, oh ja, iemand anders gaat hem moeten zingen.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ja, het was geen optie nog.
1: Ja, het was geen optie
0: nog.
1: Dus ik heb ook met die gedachte heb ik ontwikkeld. Ik dacht, ik kan zo raw en zo balsdiep gaan om het maar even cru uit te drukken.
0: Ja.
1: Zover ik kan. Ik hoef het toch niet zelf te doen. Ik hoef geen rekening te houden met mijn eigen emoties. Ik kan het gewoon allemaal daarin pleuren.
0: Uh-huh.
1: En het komt wel goed, die zanger bekijkt het.
0: Precies. En dan moet je het in één keer zelf doen.
1: Ja, ik kan het toch zelf doen.
0: Precies.
1: Maar het was niet mijn eerste optie, hoor.
0: Nee. Oké. Ik denk dat misschien dat heel veel mensen dat ook niet weten. Want volgens mij leeft het idee van, man, ben greedy om het zelf te doen. Niemand moest het, hij moest het doen.
1: Ik was alleen in die clip. Mee acteer. Alles wilde hij zelf doen.
0: Precies. Terwijl het eigenlijk helemaal niet de eerste gedachte was. No. Nee, maar het was niet eens een optie. Eigenlijk. Oké. Nou, dan wil ik toch het nummer Consensie. Hoe is dat geboren? Waar is het idee ontstaan? Ben je eerst gaan voelen en daarna gaan schrijven? Ik pak een beetje Sherder vraag erbij, want Sher en ik hebben afgelopen donderdag. Nou, ik weet het niet, maar in ieder geval kort voor Suripop op zaterdag de uitzending, echt alle nummers één voor één. 1.0 naar 2.0 naar geluisterd. Echt lekker uitgekamd allemaal. Mm. Nou ja, Sher tipte jou meteen als dit wordt de winnaar, Rob. Let maar op. De voorspelling is uitgekomen. Dus Sher, deze is voor jou. maar zij gaf mij eerder op de avond ook eigenlijk mee. Dus ik neem haar vraag ook mee. In mix de mijne. Van waar is dit idee ontstaan? Zij ging nog zo ver van, heeft Rodney dit misschien gedroomd?
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dit is gewoon mijn verhaal. Ik heb volgens mij eerder in het gesprek vertelde ik over een depressieve periode tijdens de COVID.
0: Uh-huh.
1: En daar is het eerste woord naar boven gekomen en dat is Egi Portreti. Zo heette de song toen ook. En vanuit dat woord ben ik verder gegaan. Maar ik was niet blij met mezelf, niet blij met waar ik was in het leven. Mijn zelfbeeld was ook echt not it.
0: Okay.
1: Dus vandaar ook het woordje Egi Portreti. En vanuit Egi Portreti zijn zeg maar andere regels gekomen, andere gevoelens opgekomen. Dingen die ik heb meegemaakt, hoe andere mensen over me dachten en op me projecteerden. Hoe mijn eigen verstand maar aan het fysieke was, naar uiteindelijk toch wel het licht weer zien. En dat heeft is een proces geweest van dik 3 jaar of zo, waarbij ik iedere keer sleutelen, ingezonden bij Suripop. Nee hoor jongen, niet goed genoeg. Dan weer 2 jaar sleutelen.
0: Ja.
1: Tot ik uiteindelijk op consensie. Zodat
0: dit. Maar het is toch, ik vind het mooi en ik denk dat er niets mooiers is, maar misschien is mooier ook niet meteen het juiste woord, maar er is niets echters toch, dan je eigen verhaal, je eigen ding op die manier tentoonstellen.
1: Ja.
0: Vind ik.
1: Ja?
0: Dan krijg je dat echte ding. En ook als je naar die clip kijkt, je luistert naar de inhoud, dan voel je dat. Dan voel je dat. En om dat terug te krijgen of terug te voelen terwijl het iemand anders zijn verhaal is, dan zeg ik, dan heb je het echt masterlijk goed gedaan.
1: Oh.
0: Ja, dat iemand anders dat gaat voelen.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik wel. Ja. Dus die mag je in je zak stoppen.
1: Thanks.
0: Ja.
1: Ja, maar het was ook echt allemaal very much intentional. Ja, gewoon citeren. Van het schrijven tot het maken van de clip. Het verwerken van emoties.
0: Uh-huh.
1: Alles was intentional. Mijn eerste song die ik opgestuurd kreeg door Lindso Huur, dat was mijn arrangeur. Van de Bloemen. Prachtige song. Mooi. It didn't make sense for me.
0: Voor jou niet?
1: Nee. Het was gewoon een vreselijk mooi nummer. Ik zei, het is een prachtig nummer, maar it doesn't touch the story.
0: Precies.
1: Zo kwam je met een of andere rare sound op. Maar toen. Hey. We zijn er. Ik denk dat we er zijn. Fun fact, als je luistert met in-ears of oortjes, hoor je dat die sound van ene oor naar het andere oor gaat. Toen. Het is een mental health song.
0: Uh-huh.
1: Vanaf het begin proberen we al te messen met je mental.
0: Oh, snap.
1: Ja. Everything we did for this song, als het nou het arrangement was of de videoclip, or the road to, was very much intentional. Iedereen kon alles naar me gooien. Goons heeft heel veel ideetjes van hem hebben we ook uitgewerkt voor de clip en voor de muziek, et cetera.
0: Nice.
1: Maar als hij iets naar me gooide, moest hij het wel kunnen verklaren waarom.
0: Aha.
1: Which part of the song past het bij?
0: Ja.
1: Waarom zou je het daar willen? It needed to make sense. Anders hoefde het voor mij niet. Maar ik kon nog gewoon een mooi liedje maken.
0: Precies.
1: maar dit gaat wel een verhaal vertellen. Dit.
0: Ja, dit gaat veel verder dan alleen een mooi liedje, man.
1: Ja. It needed to touch the story in music, in visuals. Everything needed to touch the story. Anders vertellen we het verhaal niet goed.
0: Nee. En dat is meer dan goed gelukt. Want je hebt niet 1, niet 2, maar 3 prijs in de wacht gesleept. Dus heb ik het goed? In ieder geval, man. Sowieso. Overal. Duidelijk verhaal. Nummer 1.
1: Ja. Beste videoclip.
0: Beste videoclip en ook beste performance.
1: Ja.
0: Klopt. Die 3 op een rij. Eerlijk. Ik hou van eerlijke antwoorden. Had je zoiets van na afloop en je zit en je wacht op de uitslag. Had je stiekem al in je hoofd van eentje is sowieso van mij.
1: Eerlijk?
0: Mm-hmm.
1: We hebben niet op de uitslag gewacht.
0: Wat?
1: Nee.
0: Vertel.
2: Kijk, hij zit hier.
0: Maar nu snapt niemand wat je bedoelt. We hebben je zien huilen daar op het podium. Helemaal
1: emotioneel. Misschien daarom. Misschien moest ik me voorbereiden nou, op die uitslag.
0: Uh-huh.
1: Nadat ik was nerveus om op het podium te komen voor het optreden. Want er moest een reveal komen. Ik had het zwart gewaad aan.
0: Ja. Yeah.
1: Het zat er dan hier vast. En het zou eigenlijk hier ook helemaal vast moeten zitten.
0: Uh-huh.
1: Wardrobe malfunction, we konden dat niet. Want het zou te lang duren om het los te krijgen.
0: Uh-huh.
1: En het moest binnen 3 seconden van mijn lichaam.
0: Dus echt een sweep.
1: Sweep moest er vanaf.
0: Ja, ja.
1: Dus deze kant was helemaal open. Dus ik kon niet draaien.
0: Nee.
1: In mijn performance. Anders was die hele witte broek met die bodypaint en mijn lichaam was al helemaal te zien.
0: Ja.
1: Dus die bandleden die keken allemaal al zo naar me. Want het hele ding daar was open voor ze. Maar ik stond dus met mijn gezicht continu. Voor de eerste 2 minuten of zo, anderhalf minuut van het nummer, stond ik met mijn gezicht naar daar.
0: Ja.
1: Alleen maar om die reveal, om nog niet te kunnen revealen wat er hier gebeurde.
0: Precies.
1: Dus ik was daar nerveus over, want ik dacht, mijn god, ik heb oortjes in. En als ik dat ding eraf trek, dan heb ik een oortje gommé of een oortje. Dus ik wilde dat het goed moest lopen.
0: Ja.
1: En toen heb ik het losgelaten, het is perfect gelopen. Ik ben backstage gegaan, ik heb mijn heel team gehighfived. Ik zeg, jongens, we hebben het verhaal verteld. Het ligt daar op het podium, proficiat. En we zijn bier gaan drinken.
0: Dus nou, ik graag.
1: Ja.
0: Ja.
1: We zijn nog naar boven gekomen met een Shano's nummer. Met een Desranan Kukru. We waren allemaal gek op dat
0: nummer. Ja, man.
1: Ik moest naar boven om te gaan
0: dansen. Lekkere swinger. Ja, echt een lekkere meeswinger.
1: Dus daarvoor zijn we wel naar binnen gerend. We mochten niet eens in het publiek gaan. We dachten, hey, houden jullie een mond er? We gaan voor dit nummer naar boven. En voor Krish Ramkelawan zijn Wina Wang. Godverdomme, wat een goede rendition was dat. Kippenvel. En daarna zijn we biertjes gaan drinken. Ah, we zaten buiten bij de auto, de bak open, ijsbox. Weggie, toch?
0: Ja.
1: Op de deur komen. Die
0: maar wat dacht je? Wat dacht je? Van, wat ik ga gewoon nu even relief. Ik wil even chillen. Ik wil echt even een lekker koud biertje klappen voor mezelf. Wat,
1: nee,
0: wat dacht
1: klaar.
0: Je?
1: We waren klaar. Ja, we hebben gedaan wat we moesten doen. We waren klaar met de show. We waren klaar met het traject. De uitslag interesseerde ons niet. We waren er gewoon klaar mee.
0: Oké.
1: Okay. We hebben gewoon gevierd. We hebben dit traject afgerond. De uitslag, wat de uitslag was.
0: Maar wat zegt dat dan over de verwachting die je hebt? Want nu wordt het nog interessanter.
1: We hadden geen verwachting.
0: Totaal niet.
1: Helemaal niet. We stonden daar buiten. Op de duur komt de orga. Rodney, waar is Rodney? Want je moet gaan zitten. Collega's, rustig. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Ja, er is zo meteen uitslag. Ik zei, ja, oké. Okay. En toen? Ja, Rodney, je bent songwriter. Oh ja, ik moet gaan zitten.
0: Oh echt?
1: Ja, toen moet ik gaan zitten. Want hij kwam ze bellen. Hem ze bellen.
0: Ja.
1: Waarom doet iedereen zo druk? Die show is toch voorbij? En toen dachten we, oh ja, Rodney, ja, er is nog een gedeelte met... het kan ook zijn dat je wat wint. Ja, ga zitten. Dus ik ga zitten.
0: Het kan ook zijn dat je wat wint. Wauw.
1: Ik zei, maar dan moet ik niet dat gewaad... Oh, niemand heeft tijd, Rodney, ga zitten.
0: Dat, oké, duidelijk.
1: Duidelijk.
0: Ja.
1: Dus ik was dan gelukkig. En, er zaten een beste mattie van me en een vriendin. Ze zaten in mijn componistenstoelen. Want ja, dat was leeg de hele avond.
0: Ja, want jij zat er niet.
1: Ik was achter. Dus op den duur ging ik naast hun zitten. Ik zei, hey, hoe was de avond? Hoe was het? Dus wij gaan ook daar Tori praten en zo. Ja, totdat de uitslag er was. Ik dacht van, bro, nee.
0: Welke werd als eerst uitgereikt? Welke prijs was de eerste?
1: Volgens mij.
0: Ja, best video.
1: Best videoclip.
0: Maar eerlijk, Rodney, je had serieus geen verwachting erbij van... Ik kijk naar mijn eigen videoclip. Tuurlijk, je gaat ook kijken naar de andere.
1: Ja.
0: En denk, nou, deze heb ik in de pocket, man.
1: Echt niet? Ze hadden technisch genoemd dat er dit jaar geen best videoclip zou zijn.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Dus ergens
0: gaat er geen verwachting zijn.
1: Nee. Ergens er tussenin hoorden we volgens mij Odette over de radio zeggen. Dus de voorzitter van de stichting.
0: Uh-huh.
1: Er is dus best video, er is een best performance. Ik was like, huh? Wat is best video?
0: Okay.
1: Dus Quincy, een affaris van Backbone, hij kwam die bank voor me brengen. Want het is zijn bank die ik in die clip van zijn moeder...
0: Die witte of, bank. Ja.
1: Van zijn bruine, zo met het wit geverf.
0: Uh-huh.
1: We hebben alle dingen gebruikt die we konden gebruiken, right?
0: Yeah.
1: Dus hij kwam die bank voor me brengen, want ik wil het gebruiken voor mijn performance. Hij zei, hey bro, oh, dat zei je net op de radio. Ik zei, ik heb het ook gehoord. Maar,
0: kijk.
1: Ja, ze hebben er niks van gezegd of zo. Ik zei, no. Ze oké. Okay. Toen zei hij, wat denk je? Ik zei, boy, wat is onze concurrentie? Ik zei, hey, die van een, we noemen hem Bruno Mars, die van Spong. Spong had echt
0: een... Ja, een beetje... Ja, een beetje lekker op tempo.
1: Lekker op tempo. Mm-hmm. Die clip was erg leuk. Die clip van Rudy, een Lobitori.
0: Ja, is...
1: Rezelijk mooie
0: is,
1: clip. Dat is een juf van het clip.
0: Ja, ik had daar veel van verwacht, hoor.
1: Ja.
0: Omdat die clip echt mooi vindt ook.
1: Ja, is een mooie clip.
0: Ja.
1: Heel mooie clip. Dus ik zei tegen hem, wat is onze concurrentie? Die song. En dan heb je ons. Dus er zijn er vier die er kans maken. Oh, ik zei, oké, dan zien we het morgenavond wel.
0: Kijk.
1: Maar, we zaten klaar mee, want hij had ook een overlijdensgeval. Weet je wel?
0: Uh-huh.
1: Ik was like, hey, maak ons niet zo druk om. We hebben het verhaal verteld, dat is wat voor mij belangrijk
0: precies.
1: is.
0: Precies. En dan pak je hem gewoon.
1: We pakken best video. En dan performance. Die zal bost volgens mij bij een... Hoe je die swinger dins Rana Kukuru van Shano. Van meneer Schet. Ik dacht, oké, dat is sowieso best performance.
0: Ja.
1: Want
0: ja.
1: Dus hij heeft die zaal echt mee kunnen krijgen. En dan pak je dat ook en denk je van, oh, er is wel nog een top 1, 2 en 3.
0: Maar je denkt echt op dat moment van, oh, oké.
1: Ja. Ik denk echt zo van, kijk echt zo van naar die andere van,
0: uh-huh.
1: Hij zei, ja, sta op, nou, je hebt gewoon.
0: En dan pak je nog best performance er ook nog eens een keer daar bovenop.
1: Uh-huh.
0: En dan is het moment daar. Dat er wordt aangekondigd. Nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Mm-hmm. Hoe is dat gegaan? Want ik heb echt alleen even gefocust op nummer 1. Maar eerst nummer 3.
1: Ja.
0: Dan nummer 2. Dan nummer 1 als laatste, toch?
1: Ja, klopt.
0: Dan hoor jij wie de nummer 3 is.
1: Ja, dat was
0: dan hoor je,
1: zo.
0: Ja, mm-hmm. Dan hoor je wie de nummer 2 is.
1: Ja.
0: Wat denk je bij nummer 2 dan?
1: Toen ik nummer 2 hoorde... keek ik naar Raoul, want hij zat naast me.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg, denk je? Hij zei, boy, me denk je, hè?
0: Uh-huh.
1: Ik zeg, serieus? Hij zei, ai. Ik zeg, nee, maar je hebt nog een Lobitori.
0: Uh-huh.
1: Je hebt nog, wat was de andere song die ik ook erg hoog getipt had? Ah, ben het vergeten.
0: Uh-huh.
1: En ook nog Srana Kukuru. Ik zeg, ik heb die nog niet gehoord, hoor.
0: Precies.
1: It's anybody's game at this point. Hij zegt, boy Rodney, met jouw tekst denk ik wel dat je de grote kansmaker bent. Ik zei, oké.
0: Ja.
1: We gaan het zien. Ik zei, ik ben nu wel een beetje zenuwachtig. Met Biggie Fear, lik me, ik wat toilet.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Want dan ga je nu wel echt even zitten van, wachten. Kan het inderdaad zo zijn dat ik gewoon die nummer 1 positie bereik? En ja, wat ik noemde weer nummer 6, consensie. Ik dacht, wow.
0: En dan hoor je hem.
1: Ai, boy.
0: Wat, wie, nee, misschien niet wat, maar... Wie is dan de eerste persoon waar je aan denkt op dat moment?
1: Ja, eigenlijk een vroegere versie van mezelf, mijn depressieve zelf. Dat is waar ik aan dacht.
0: Wat zeg je dan tegen die versie?
1: Ik zei het ook in een ander interview. Ik vond het een beetje raar en lastig en vervelend, want dat deed mijn emoties alle kanten opgaan. Dat zoveel pijn in mijn leven zoveel vreugde kon brengen. Dat zoveel verdriet en depressie toch nog een hele opleving jaren verder kon brengen.
0: Ja.
1: En daar was ik een beetje in de war van. Ja.
0: Hoe heeft dat geleid tot dit?
1: Yes, haar.
0: Ja. Ja. Maar dan toch even die vraag, want ik heb hem net al een beetje tussen neus en lippen doorgesteld aan je. En dan moet ik een beetje gaan fietsen naar het einde toe. Maar anders ga ik maar door en door en door.
1: Wow. Ik kijk ook nu naar de
0: tijd. Ah, echt waar. Maar als je toch even terug... Ja, of je kon fast forward van toen naar hier.
1: Mm-hmm.
0: Of je kan terug. Laten we maar pakken. Je kan terug in de tijd.
1: Mm-hmm.
0: Wat zeg je dan tegen... die ene Rodney die op dat moment zo in het donker zat.
1: Oeh.
0: Ja, als je wist dat dit vandaag allemaal zou gebeuren. Zeg je dan, no worries, we komen er wel.
1: Ja. Ja.
0: Ja?
1: No worries.
0: Ja.
1: Doe maar. It's fine, it's okay. En ik denk dat het gewoon bij ons allemaal zo is. Want ik bedoel, als ik dat niet had meegemaakt, had ik naar de schijn nooit consensie geschreven.
0: Nee.
1: Weet je? Als jij niet had meegemaakt wat je hebt meegemaakt, had jij vandaag niet hier kunnen zitten en deze geweldige vragen kunnen stellen.
0: Klopt.
1: Weet je? Je hebt wat ervaring, je hebt jouw pakketje dat jij alleen hebt. En ja. Alleen met dat pakketje ben jij vandaag hier waar je vandaag zit. So,
0: ja.
1: Ja, ik denk dat het is alleen
0: het vervelende is, je weet het op dat moment niet. Je weet niet wat eruit gaat voortvloeien.
1: Ja.
0: En als je dat wel wist, dan had waarschijnlijk dat op dat moment ook anders aangevoeld. En ik denk dat het mooi is, dat je het niet weet.
1: Ja.
0: Dat je het niet weet. Maar wat we wel weten, is dit wat nu gebeurd is. en dat je met dit nummer andere mensen raakt, andere mensen inspireert. En die hoeven misschien veel korter in het donker te zitten. Want die weten nu dat er toch echt wel iets moois aankomt, wat op dat moment volstrekt onmogelijk lijkt. Want zo ziet het er wel uit in het donker.
1: Wel dan.
0: Ja. Rodney, ik moet afsluiten. Het is 9:00. Het is klokslag 9:00. Maar ergens denk ik toch, weet je, ik een snelle ronde gaan we toch doen. Ik stel mensen nooit de vraag. En heb je nog een boodschap? Nee. Ik doe een snelle ronde. Rodney, zonder na te denken. Liefde of carrière?
1: Liefde.
0: Je denkt na. Componeren of zingen?
1: Zingen.
0: Studio of podium?
1: Podium.
0: Kritiek of complimenten?
1: Complimenten.
0: Oud Suripop of de nieuwe Suripop?
1: Nieuwe Suripop.
0: Tekst of melodie?
1: Tekst.
0: Perfectie of gevoel?
1: Gevoel.
0: En als laatste, succes of erkenning?
1: Erkenning.
0: Erkenning, ja. Lekker op zijn plaats. Rodney, ik wil je onwijs bedanken voor je tijd die je ons hebt gegeven. Maar ik denk dat ik je nog meer wil bedanken voor je verhaal. Voor je openheid daarin. En dat je, weet je, ons echt ook even mee hebt genomen naar binnen. Voor mij is dat ontzettend waardevol. Ik denk dat ik, ja, ik heb tig keer naar Consensie geluisterd, maar tig keer er één gaat het toch anders klinken na dit gesprek.
1: Thank you. But thank you guys
0: dank
1: for having
0: wel,
1: me.
0: Man.
1: Ja man, thank you.
0: We gaan natuurlijk niet zomaar eruit. Technicus hier links van me. Eigenlijk vraag ik me af, waarop wacht je?